0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinter van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wordt topman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorinchem-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Aryna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Kopstelman hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zande en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Koop snel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni, want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinster van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. We opstelden hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra rijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Arianna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Opstelbanen hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt.

vanuit Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en knooppunt Oude Rijn. Ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zanden en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De kans dat Jurriaan Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinter van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voor topman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zit er goed in bij de renners en ploegleiders na een massale valpartij tijdens de tweede etappe van de Giro d'Italia. Het had een normale koersdag moeten zijn. Het eindigde in een ravage waarbij tientallen renners op hoge snelheid tegen het asfalt klapten. Impact was zo enorm dat de organisatie geen andere keus zag dan de wedstrijd stil te leggen om medische hulpverlening de ruimte te geven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploegleiders reageren verslagen op het incident. Mark Reef van Visma benadrukt dat de renners volkomen kansloos waren door de combinatie van een hoog tempo en een spekglad wegdek. En bij Emirates heerst verslagenheid. De ploegbaas Mauro Gianetti geeft aan dat ze de bui eigenlijk al zagen hangen door de hevige regenval, want de wegen waren veranderd in een gevarenzone. Bijna zijn volledige team kwam ten val met Jay Vine en Marc Soler, die direct naar het ziekenhuis moesten. Ja, dan de analisten. Ook daar roept het incident veel vragen op over de veiligheid. De oud-renster Annemiek van Vleuten noemt de neutralisatie van de koers een noodzakelijke beslissing. Zeker omdat de beschikbare ambulances direct nodig waren voor de vele slachtoffers. Het mentale litteken in het peloton lijkt trouwens groot. Tijmen Arendsman verwoordde het gevoel van veel renners. Het ijzingwekkende geluid van de klap zal bij velen nog lang indruk blijven maken. Voor de ploeg ligt de focus nu vooral op het herstel van de renners.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alweer langzaam op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. Tussen Nieuwegein en Knoop het Lunette heb je op dit moment 5 minuten vertraging.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijke ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders. En voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Reguilón en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden, de weg is verderop dicht. En na A27 Gorkum-Utrecht, daarbij knooppunt Lunette. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer, die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbank ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paans, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstanders selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Ook vandaag heb je vooral weer rondom Utrecht vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen een half uur extra nodig. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knooppunt Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen doe je er een kwartier langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zit er goed in bij de renners en ploegleiders na een massale valpartij tijdens de tweede etappe van de Giro d'Italia. Het had een normale koersdag moeten zijn. Het eindigde in een ravage waarbij tientallen renners op hoge snelheid tegen het asfalt klapten. Impact was zo enorm dat de organisatie geen andere keus zag dan de wedstrijd stil te leggen om medische hulpverlening de ruimte te geven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploegleiders reageren verslagen op het incident. Mark Reef van Visma benadrukt dat de renners volkomen kansloos waren door de combinatie van een hoog tempo en een spekglad wegdek. En bij Emirates heerst verslagenheid. De ploegbaas Mauro Gianetti geeft aan dat ze de bui eigenlijk al zagen hangen door de hevige regenval, want de wegen waren veranderd in een gevarenzone. Bijna zijn volledige team kwam ten val met Jay Vine en Marc Soler, die direct naar het ziekenhuis moesten. Ja, dan de analisten. Ook daar roept het incident veel vragen op over de veiligheid. De oud-renster Annemiek van Vleuten noemt de neutralisatie van de koers een noodzakelijke beslissing. Zeker omdat de beschikbare ambulances direct nodig waren voor de vele slachtoffers. Het mentale litteken in het peloton lijkt trouwens groot. Tijmen Arendsman verwoordde het gevoel van veel renners. Het ijzingwekkende geluid van de klap zal bij velen nog lang indruk blijven maken. Voor de ploeg ligt de focus nu vooral op het herstel van de renners.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum-Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoop het Lunetten. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunetten staat 12 kilometer. Op onthoud is 25.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijke ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra nodig door een auto met pech. De werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgen voor file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 5 kilometer en een half uur vertraging. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En op de A12 een stukje verderop richting Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn heb je daar bovenop weer een kwartier extra nodig. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 160 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, oponthoud is nu 20 minuten. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A15. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West doe je er een half uur langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbank ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 110 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West doe je er 25 minuten langer over. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten is het oponthoud 20 minuten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook 30 minuten langer over tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud 15 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten. Maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluitvorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor het knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein stond al file. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. Hey, hallo!
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh!
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. If

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi. Al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: This is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens 10 minuten extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.